speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Oude Hans Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Oude Hans Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Vitaals ook zo leuk? Of Goldeneering? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

0: hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: 0320-28-50-50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320-28-50-50.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
3: Ja, goedemorgen. Het is dinsdag 13 oktober. Flevoland is inderdaad wakker. Heb jij lekker geslapen?
4: Ja, veel beter dan de dag daarvoor. Absoluut. Oh, dat is heerlijk.
3: Jij? Weer fijn. Ja, ik heb ook al goed geslapen. Dus we kunnen goed de dag starten.
4: Absoluut.
3: En dan gelijk ook nog een andere vraag. Ga jij in de supermarkt meestal naar een gewone kassa of naar een zelfscankassa?
4: Ik wissel dat een beetje af, want ik ga altijd naar 2 supermarkten. En echt maar de basisvoorraad, dan ga ik naar de zelfscan.
3: Ja.
4: Maar nou, voor de andere producten, ja, dan vind ik het gewoon gezellig om naar de kassa te gaan. Even een kletspraatje te maken met de cashière.
3: Dus ja, toch nog wel een beetje die interactie opzoeken.
4: Zeker, ja.
3: Ja, want ik zie soms wel eens mensen met zo'n volle car en die gaan alsnog bij de zelfscan. Dan denk ik, heb je nou zo weinig zin? Want het is veel praktischer volgens mij om dan gewoon bij de cashière te komen.
4: Ja, toch?
3: Maar, nou goed. In Band wordt dat wel ook een stuk lastiger trouwens. Want daar gaat de supermarkt dicht, de kroeg is verdwenen en daarmee vallen eigenlijk dus ook die plekken weg dat je zomaar eventjes gewoon sociaal contact kan vinden.
4: Ja, waar je dus gezellig even dat kletspraatje kunt maken.
3: Ja, en daarom hebben ze wel een maandelijks koffiemoment, maar ook dat staat onder druk. Dus we gaan zo even horen hoe dat zit.
4: Ja, en we gaan ook naar Rutte, hè?
3: Ja, zeker weten, want vogelliefhebbers die komen eigenlijk van heinde en verre samen om daar iets bijzonders te bekijken.
4: Nou, wat dat is, je hoort het zo.

0: Nothing to Lose van Douwebop. Het is 6:06. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: En alsof er een filmster over de rode loper aankomt lopen. Met telelensen en verrekijkers komen liefhebbers van heine en verre naar Rutte om een bijzondere bezoeker te fotograferen.
0: Ja, ze lopen uit voor een bijzondere vogel. Nou ja, een vogeltje.
2: Ik ben hier vooral om naar vogels te kijken. En niet om naar al die mensen te kijken. Want dat is soms best irritant.
3: En dat alles vanwege de in ons land zeldzaam te spotten dunsnavelnotenkraker.
4: Maar voor Nederland is dit heel bijzonder, ja.
0: Ja. En wat doet het dan met u als u zo'n vogel ziet en zelfs misschien nog wel op de foto zet?
4: Nou, ik heb hem op de foto, dus ja, dat is toch een geluksmomentje.
3: Greta uit Rutte valt juist op omdat ze geen camera of verrekijker om haar nek heeft hangen. Sinds de ontdekking van de zwart-wit gespikkelde vogel, nu een week geleden, komt ze elke dag even kijken.
5: Ik vind het gewoon zo mooi om te zien dat al die vogelspotters gewoon zo genieten van een vogel erop zetten. Hoe, denk ik dan?
0: Ja, u hebt zelf geen camera mee, maar u geniet dus vooral van de mensen die hier staan eigenlijk.
5: Ja, eigenlijk wel. En als ik dan vraag, waar komen jullie weg? Nou, ik heb ze gehoord uit Leiden, Nijmegen, Utrecht, noem het maar op.
4: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels.
0: Ja, want waar komt u zelf vandaan?
4: IJmuiden, ja. Dus ik was al 1,5 uur onderweg. En vanaf daar naar hier is het ook weer 1,5 uur. Ik dacht, wat zal ik doen? Maar ik wil hem zo graag zien. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
5: En dan denk ik, voor een vogeltje. Maar zo mooi. Ja, het is mooi genieten.

0: My Body Isn't Ready van Somber. Het is bijna 6:15.
1: Een gezellig praatje in de supermarkt of een kop koffie in het lokale café. Voor veel mensen is het dé manier om in contact te blijven.
0: Ja, in Band, waar de kroeg is verdwenen en de supermarkt dicht is, blijkt het steeds lastiger om elkaar te ontmoeten. Daarom is er een maandelijks koffiemoment. Maar ja, ook die ontmoeting staat inmiddels onder druk.
2: Ja, er is echt wel behoefte aan. Want als je nou ziet dat er dus 41 bezoekers zijn op deze maandagmorgen voor de koffiemorgen. En dan aanvullend 3 workshops met nog een lunch die dan ook nog georganiseerd wordt.
3: En juist daarvoor is in het dorp te weinig ruimte, ziet Jos de Waal. Je hebt de basiliek. Maar ja, die doet ook dienst als protestantse kerk. En je hebt een multifunctioneel centrum. Maar dat is ook daarnaast nog een voetbalkantine.
2: Maar de basiliek, bepaalde dingen gaan altijd voor. Als er een uitvaart of een trouwerij is, dan kun je die koffie morgen. Die wordt van tevoren gepland. Dat gaat gewoon niet. En het MFC is dus, ja, het kinderdagverblijf, dat rammelt om 12 uur aan de deur. Dan moet het weer opgeruimd zijn.
3: En deze maandag is het koffiemoment extra speciaal. Want naast de normale koffie kunnen mensen ook glas smelten, samen zingen en lunchen.
4: Mag ik wat vragen? Nou, nee, waar ik nu nog niet aan toe kom, maar wat ik van plan ben. En ik hoop het af te maken vanmiddag.
3: Hoe bevalt het tot nu toe?
4: Oh, geweldig. Hier kan je mij voor vinden, hoor.
5: Ja, het is behoorlijk druk, ja. Samen met de koffieochtend, dan is dit weer heel wat anders.
6: Ja, en iedereen zit echt met een big smile hier bezig. En heeft heel gezellig. En ik sprak ook een mevrouw die zei, ja, je spreekt toch weer andere mensen. Ik ben hier met mijn vriendin, maar die zit boven. En ik zit hier beneden. En ik spreek zo weer andere mensen. Dus er ontstaan zo weer nieuwe contacten.
3: De activiteiten smaken naar meer voor Bandenaren. Maar uitbreiding van dat koffiemoment lukt helaas niet met de huidige ruimte.
4: Ergens missen we gewoon een plek waar we allemaal samen kunnen komen. Daarom zeg ik, niet iedereen wil naar de kantine. En dat kan ook niet altijd. Dus we missen een plek.
2: We zoeken eigenlijk in de toekomst naar een gebouw waar eigenlijk veel meer dingen zouden kunnen gebeuren. We hebben eigenlijk met de sluiten van de horecazaak hebben we dan eigenlijk geen mogelijkheden voor een biljartvereniging, een dart. Dat moet allemaal in een sportkantine, dat kan wel, maar er zitten allemaal eindtijden aan. En dat is best wel lastig om dat in te vullen in het bestaande gebouw met allemaal haken en ogen eraan. En zoiets zal in de toekomst in Band ook mogelijk moeten zijn.

0: Stargazing van Miles Smith. Het is 7 minuten voor 6:30.
1: Ja, tijd voor nieuws buiten de regio. Beveiligingsexperts denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. De supermarkt heeft sinds eergisteren een grote storing. De supermarkt wil niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen, maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen dat er wel meer aan de hand is.
2: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
0: Ja, sorry. Ik hoorde het woord kroonjuwelen. Moet ik toch even aan iets anders denken?
1: Ja, pardon. Door de storing zijn in sommige winkels van Albert Heijn lege schappen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker.
0: Oh, juist. We gaan het ook hebben over Veilig Thuis. Dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt. Dat kan het werk niet meer aan. En dat komt door het stijgende aantal meldingen. Maar ook complexe situaties en tekorten in de zorg. Heel zorgelijk natuurlijk. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Dus in plaats van 5 dagen, 2 maanden. Al jaren is er kritiek dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis veel te lang zijn. Nu trekt de organisatie dus zelf aan de bel. Ze kunnen het niet meer aan. Veilig Thuis vertelt wat er nu nodig is.
3: Vooral geld om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen. Mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
0: Ja, dat is toch heel belangrijk. Morgen en overmorgen is in de Tweede Kamer een debat over de zorgbegroting. Daar valt Veilig Thuis natuurlijk onder.
1: Ja, de brandstichting bij een Rotterdamse spoorbrug afgelopen weekend is al de 3e keer in ruim een jaar dat er een belangrijke treinroute opzettelijk wordt lamgelegd. Veiligheidsexpert en ex-AIVD'er Erik Schouten waarschuwt in het AD voor grote risico's. Volgens hem moet ProRail en het kabinet meer investeren in de weerbaarheid van het spoor. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de brandstichting, waarbij 35 stroomkabels beschadigd raakten. Het was volgens de politie wel een opzettelijke actie. De deur naar een technische ruimte onder het spoor was namelijk opengebroken. Vervolgens lag het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam 2 dagen stil.
0: De Telegraaf schrijft op deze dinsdag over elektrische auto's.
1: Ja.
0: Echt. De oude modellen die komen terug als stekkerauto. De Renault 4, de Renault 5. En nu de Eend, de Deux Chevaux. Ah. Ik vond het in benzinevorm al een geweldige auto. Nu dus in stekkervorm. Hij is goed betaalbaar, €15.000.
1: Oh, dat valt inderdaad mee.
0: Maar ja, iedereen wil natuurlijk weten, wat is het bereik?
1: Ja, hoe ver kan je ermee rijden?
0: Ja.
1: En?
0: Dat hebben ze niet bekendgemaakt.
1: Oh.
0: Snap jij dat nou?
1: Nee.
0: Nee, snap ik ook niks van.
1: Nee, dat is het belangrijkste.
0: Dat wil toch iedereen weten?
1: Zeker.
0: Nou ja, goed, dat komt dan waarschijnlijk nog. The Weather Girls, It's Raining Men.

0: Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Bij een ongeluk met een achtbaan in de VS is iemand om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat ze een man uit het treintje zagen vallen en daarbij raakte hij andere bezoekers in de achtbaan. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een wisselvallige dag. Veel bewolking en af en toe kan er ook wat lichte regen vallen, zeker in de ochtenduren. In de middag komt de zon er tijdelijk misschien eventjes bij en dan kan het nog wel 17 of 18 graden worden. Maar tegen de avond trekken vanuit het westen weer enkele buien binnen. En er waait erbij ook nog eens een stevige zuidwestenwind. Toch is dat wisselvallige weer maar van korte duur, want woensdag en donderdag is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. De temperatuur loopt op naar zo'n 18 graden op de woensdag en op donderdag kan het mogelijk zelfs 20 of 21 graden worden.
3: En het is nog rustig op de weg, maar er staat één file. De A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwitserverband 1 kilometer. En flitsers zijn niet gemeld. En dan zometeen ook nog. We gaan natuurlijk gewoon verder. We gaan het hebben over de documentaire Schuim. Want die is in première gegaan. En het verhaal gaat over een surfdrama op Scheveningen in mei 2020.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. 6 minuten over 6:30 is het.
1: De documentaire Schuim is dit weekend in première gegaan. Het verhaal gaat over een surfdrama op Scheveningen in mei 2020. De 38-jarige Sander Dikke uit Dronten staat centraal.
0: Hij en 4 andere ervaren surfers kwamen om het leven door plotseling opkomend schuim op zee. De documentaire is van Bart Grimbergen en Hans Mors. En Roel Wijngaards de Meij deed het camerawerk en de montage. En wij spraken met hem.
2: De documentaire gaat eigenlijk over rouw en verliesverwerking. Dat is het belangrijkste onderwerp van de documentaire. Dat was niet makkelijk. Het is een beladen onderwerp. Veel gezinnen willen er eigenlijk niet meer over praten. Want het is te zwaar. Mensen willen het graag afgerond hebben en houden het daarbij. Gelukkig wilde de familie Dikke voor ons het verhaal nog een keertje vertellen. En hebben we met hen de grootste opnames kunnen maken.
3: Voor diverse surfende problemen bij Noordelijke Havens.
4: Maar toen zei ik onderweg, ik kreeg zo'n gek gevoel. Ik zei, Jan, we zijn hem kwijt.
5: Je wil gewoon niet dat ze de naam van mijn broer uitspraken.
6: En ze zegt van, Joris, het is Sander.
7: De documentairemakers spraken familie en vrienden van Sander Dikken. En ook de hulpverleners.
8: Ik denk 3-4 seconden hadden we hem aan boord. Ik ben over hem heen gaan liggen. Ik heb 1 hand er onderdoor gedaan en 1 hand erboven en mezelf vastgehouden. En op dat moment werden we gepakt door die golf.
2: Het was een jongen die opgegroeid is in Dronten. Zijn familie woont er deels ook nog, zijn ouders. Hij was helemaal surfgek. Helemaal gek van het surfen. Hij kon al ontzettend goed surfen. Hij kon ontzettend goed zwemmen. Is verhuisd naar Scheveningen om te kunnen surfen. En heeft daar het vak gewoon heel erg geleerd. Hij was bezig om zijn leven zo in te richten dat hij 5 maanden per jaar kon werken. De rest kon rondreizen met zijn surfplank om te genieten van de golven. Lekker te spelen in het water. Het was een hele kundige, vakkundige, goede surfer. En hij werd echt overvallen door wat er gebeurde die 11 mei.
4: Ik weet dat iemand mij vertelde dat Sander dus gestikt is. En dat dat sneller ging dan verdrinken. Want toen vroeg ik, hoe lang duurt dat dan? En toen zei hij 15 tot 20 seconden.
2: Het is 3 tot 4 meter hoog, dat schuim. Dus ja, ze hebben het daarvoor nog niet zo vaak op die manier gezien. En daarna hebben ze het ook nauwelijks meer meegemaakt. Zeker niet zo hoog als toen.
4: Hij is nog heel dicht bij mij. Dat maakt het voor mij ook vaak een beetje lastig om te beseffen dat hij dood is. Ik voel hem nog gewoon.
2: Een van de dingen die ze motiveerde om mee te doen aan deze documentaire was toch wel om andere mensen met rouw ook te laten zien hoe rouw is. Want rouw is heel persoonlijk. Rouw heeft te maken met jouw eigen emoties. En in deze documentaire zul je ook zien dat 3 mensen, 4 mensen... die hetzelfde verlies aan het verwerken zijn, totaal op een andere manier dat verwerken. Zelfs zo erg dat ze niet de hulp bij elkaar konden vinden. Ze hadden zoveel verdriet dat ze geen ruimte meer hadden voor het verdriet van hun gezinslid. Dat is het verhaal wilden ze toch ook wel heel graag vertellen aan mensen die ook te maken hebben met verlies.
1: Roel Wijngaard, de Meij in gesprek met verslaggever Rocher Dankendruij. In de documentaire Schuim is te zien in verschillende Haagse bioscopen en begin volgend jaar op tv bij de collega's van Omroep West.

0: Sven Silea is somebody new. Het is bijna 7:15. Zometeen de zaken die gisteravond op radio en tv waren.
1: Ja, onder andere Paul en de Wit. Daar ging het over de speech van de hoogste NAVO-militair. En in het documentaire Jelte's Legacy ging het over het jongetje Jelte, die in 2024 het gezicht was van de radioactie 3FM Serious Request.

0: Changes.
1: De Changes van Ilse de Lange. Wat was er gisteravond op radio en tv?
2: In Pauw en de Wit ging het over de speech van de hoogste NAVO-militair Alexis Grinkiewicz. Daarin legde hij in klare taal uit wat de overwinningsstrategie van de NAVO inhoudt. Als er een aanval komt, zal de NAVO 3 dingen doen. De vijand blokkeren, verzwakken en uiteindelijk breken. Voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Umm vertelde aan wie de speech was gericht.
3: Natuurlijk was de boodschap voor iedereen duidelijk, was voor de Russen. Begin niet met ons. Maar de boodschap was ook heel nadrukkelijk naar de Europese bevolking, waarvan hij zegt van, er is geen oorlog aanstaande. En mocht die toch komen, dan kunnen we hem aan.
2: Ja, na afloop van de speech was er geen sprake van grote opluchting. Hoewel de Amerikaan Grinkiewicz de hoogste militair van de NAVO is, moet hij zich ook verhouden tot zijn president Donald Trump.
3: Trump, die komt met die dieseldeal, terwijl er onderhandelingen waren met de Oekraïners en de Amerikanen samen, daar voor 2 dagen gepland, maar die werden gelijk afgekapt.
4: Ja.
3: Ja, dus hij heeft iedereen verrast. Bij die gesprekken zaten ook vertegenwoordigers van de EU, de NAVO, Frankrijk, Duitsland, Engeland. Allemaal geschoffeerd dus. En een dag later heeft hij door Washington gesanctioneerde toespraak hier gehouden van, we zijn allemaal dikke vrienden en we kunnen het allemaal aan.
1: In de documentaire Jeltes Legacy ging het over het jongetje Jelte. In 2024 werd hij als 5-jarige het gezicht van de radioactie 3FM Serious Request. Jelte leed aan een metabole ziekte en overleed in juni van dit jaar. Omdat zijn ouders al vroeg wisten dat Jelte niet oud zou worden, besloten ze om zijn verjaardag niet ieder jaar, maar iedere maand te vieren.
5: Jelte die wordt wakker en dan hebben wij beneden de slingers opgehangen. Doet hij vlaggen. En dan komt hij binnen en dan ziet hij papa, papa, mama, vlaggen, vlaggen. Nou, dat zijn voor hem prachtige momenten en daarmee voor ons ook.
1: In de documentaire is te zien dat Jeltes moeder zijn levenslust bewonderde.
6: Je merkt ook aan hem dat hij het leven heel erg neemt zoals het is. En ergens wijst hij ons daar ook heel erg de weg in. Dus als je vraagt hoe gaat het met Jelte, ik denk dat het met Jelte zelf goed gaat. Dat hij blij is, dat hij nog kwaliteit van leven heeft. Dat hij ook het grootste gedeelte van de dag vrolijk is. En dat vooral zijn fysieke lichaam is dat heel erg kapot gaat.
2: In Langs de Lijn en Omstreken vertelde de Nederlandse priester Antoine Baudoir over zijn nieuwe aanstelling. Hij is door de paus benoemd tot kapelaan, een eretitel, en daarmee is hij nu monseigneur. De titel kreeg hij voor zijn verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
7: Dat betekent dus dat je meer nog verbonden bent met de paus zelf. En dat vind ik eigenlijk ook een compliment. Dat betekent als een kwestie van vertrouwen. En ik bedoel, ik hoef er niks meer voor te doen. Ik moet gewoon doen wat ik al doe. Dat betekent, ik speel de baas in de Nederlandse kerk in Rome. Ja, ik probeer daar dienstbaar mee op te stellen. En ik schrijf voort. Ik treed ook nog steeds op zo in de media en zo. Dat is een beetje mijn taak.
2: Ja, en bij zijn nieuwe titel hoort ook andere kleding.
7: Je hebt een zwarte tocht met rode knopen en met een paarse singulum. Dus een single om je heen. Nou, dat staat buitengewoon 30, maar dat moet ik allemaal nog aanschaffen. Want ik dacht, laat ik eerst deze dag maar even afwachten.
1: Bonnetje goed bewaren, kan je vast declareren, toch?
2: Nieuwe kleding voor je nieuwe werk. Ja. Dit was gisteravond op Radio en TV.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, ik heb hem op de foto, dus ja, dat is toch een geluksmomentje.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Gewoon zo genieten van een vogel erop zetten, hoe?
1: En dit is ook Flevoland.
2: Oh, geweldig.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.

0: advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Bij voetbalclub Unicum in Lelystad zijn sinds deze maand geluidsinstallaties, luide muziek, vuurwerk en fakkels verboden vanwege geluidsoverlast. En vanuit het hele land komen vogelaars naar Rutten voor de dunsnavelnotenkraker.
3: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. De melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
5: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
4: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. De jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
6: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
4: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 Joure en Meloord tussen Lemmer en Band staat 3 minuten door een afgesloten afrit als gevolg van een ongeval. Ook op de A9 Diemen Amstelveen tussen Amsterdam Gaasperdam en Amsterdam Zuidoost. Langzaam rijdend verkeer tot stilstaand verkeer als gevolg van een ongeval. De linker rijstrook is afgesloten. Dan nog de N50 Zwolle en Meloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 4 minuten. En de N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 4 minuten. Flitsers die zijn niet gemeld. En dan zometeen komen er mensen van heinde en verre met grote telelensen en verrekijkers naar Rutte. Waarom dat is, hoor je zo.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Espresso van Sabrina Carpenter. 7 over 7, goedemorgen.
1: Alsof er een filmster over de rode loper aan komt lopen. Met telelensen en verrekijkers komen liefhebbers van heinde en verre naar Rutte om een bijzondere bezoeker te fotograferen.
0: Ja, ze lopen uit voor een bijzondere vogel, nou ja, een vogeltje.
2: Ik ben hier vooral om naar vogels te kijken. En niet om naar al die mensen te kijken. Want dat is soms best irritant.
3: En dat alles vanwege de in ons land zeldzaam te spotten dunsnavelnotenkraker.
4: Maar voor Nederland is dit heel bijzonder, ja.
0: Ja. En wat doet het dan met u als u zo'n vogel ziet en zelfs misschien nog wel op de foto zet?
4: Nou, ik heb hem op de foto, dus ja, dat is toch een geluksmomentje.
3: Greta uit de Rutte valt juist op omdat ze geen camera of verrekijker om haar nek heeft hangen. Sinds de ontdekking van de zwart-wit gespikkelde vogel, nu een week geleden, komt ze elke dag even kijken.
5: Ik vind het gewoon zo mooi om te zien dat al die vogelspotters gewoon zo genieten van een vogel erop zetten. Hoe, denk ik dan?
0: Ja, u hebt zelf geen camera mee, maar u geniet dus vooral van de mensen die hier staan eigenlijk.
5: Ja, eigenlijk wel. En als ik dan vraag, waar komen jullie weg? Nou, ik heb ze gehoord uit Leiden, Nijmegen, Utrecht, noem het maar op.
4: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels.
0: Ja, want waar komt u zelf vandaan?
4: IJmuiden, ja. Dus ik was al 1,5 uur onderweg. En vanaf daar naar hier is het ook weer 1,5 uur. Ik dacht, wat zal ik doen? Maar ik wil hem zo graag zien. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
5: En dan denk ik, voor een vogeltje. Maar zo mooi. Ja, het is mooi genieten.

0: Moet je niet bij in de buurt komen bij Patient Zero?
1: Nee, hoezo?
0: Ze besmetten iedereen.
1: Ja, dat is waar.
0: Hele Swift was dat.
1: Een gezellig praatje in de supermarkt of een kop koffie in het lokale café. Voor veel mensen is het dé manier om in contact te blijven.
0: Maar in Band, waar de kroeg is verdwenen en de supermarkt dicht is, blijkt het steeds lastiger om elkaar te ontmoeten. En daarom is er een maandelijks koffiemoment. Maar ja, dat staat ook onder druk, die ontmoeting.
2: Ja, er is echt wel behoefte aan. Want als je nou ziet dat er dus 41 bezoekers zijn op deze maandagmorgen voor de koffiemorgen. En dan aanvullend 3 workshops met nog een lunch die dan ook nog georganiseerd wordt.
3: En juist daarvoor is in het dorp te weinig ruimte, ziet Jos de Waal. Je hebt de basiliek. Maar ja, die doet ook dienst als protestantse kerk. En je hebt een multifunctioneel centrum. Maar dat is ook daarnaast nog een voetbalkantine.
2: Maar de basiliek, bepaalde dingen gaan altijd voor. Als er een uitvaart of een trouwerij is, dan kun je die koffie morgen. Die wordt van tevoren gepland. Dat gaat gewoon niet. En het MFC is dus, ja, het kinderdagverblijf, dat rammelt om 12 uur aan de deur. Dan moet het weer opgeruimd zijn.
3: En deze maandag is het koffiemoment extra speciaal. Want naast de normale koffie kunnen mensen ook glas smelten, samen zingen en lunchen. Mag ik het vragen?
4: Nou, nee, eigenlijk niet. Waar ik nu nog niet aan toe kom, maar wat ik van plan ben. En ik hoop het af te maken vanmiddag.
3: Hoe bevalt het tot nu toe?
4: Oh, geweldig. Hier kan je mij voor vinden, hoor.
5: Ja, het is behoorlijk druk, ja. Samen met de koffieochtend, dan is dit weer heel wat anders.
6: Ja, en iedereen zit echt met een big smile hier bezig. En heeft heel gezellig. En ik sprak ook een mevrouw die zei, ja, je spreekt toch weer andere mensen. Ik ben hier met mijn vriendin, maar die zit boven. En ik zit hier beneden. En ik spreek zo weer andere mensen. Dus er ontstaan zo weer nieuwe contacten.
3: De activiteiten smaken naar meer voor Bandenaren. Maar uitbreiding van dat koffiemoment lukt helaas niet met de huidige ruimte.
4: Ergens missen we gewoon een plek waar we allemaal samen kunnen komen. Daarom zeg ik, niet iedereen wil naar de kantine. En dat kan ook niet altijd. Dus we missen een plek.
2: We zoeken eigenlijk in de toekomst naar een gebouw waar eigenlijk veel meer dingen zouden kunnen gebeuren. We hebben eigenlijk met het sluiten van de horecazaak hebben we dan eigenlijk geen mogelijkheden voor een biljartvereniging, een dart. Dat moet allemaal in een sportkantine, een dart kan wel, maar er zitten allemaal eindtijden aan. En dat is best wel lastig om dat in te vullen in het bestaande gebouw met allemaal haken en ogen eraan. En zoiets zal in de toekomst in Band ook mogelijk moeten zijn.
1: Ja, dat zou toch fijn zijn, dat je gewoon een mooie ontmoetingsplek houdt.
0: Nou, zeker.
1: Tijd voor het weer van Weerplaza met Floris Laveber. Floris, goedemorgen.
7: Een hele goede morgen.
1: Ja, gistermiddag heb ik nog even heerlijk in de zon gezeten. Zit dat er vandaag weer in?
7: Nee, dat denk ik niet. Want vandaag trekken er vrij veel wolkenvelden over. En dat heeft te maken met een zwakke storing die momenteel overtrekt. En uit die dikkere bewolking kan momenteel wat lichte regen of motregen vallen. Verder is het ook een stuk zachter dan gisterenochtend met zo'n 10 of 11 graden. En in de middag houden we dat weerbeeld een beetje. Veel grijzigheid, veel wolkenvelden, slechts zo nu en dan wat ruimte voor de zon. En ook in de loop van de middag moeten we rekening houden met een aantal buien die overtrekken. Verder is het wel opvallend zacht voor de tijd van het jaar, ondanks het grijze weer met zo'n 17 tot lokaal zelfs 19 graden. En de wind is hierbij zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting.
1: En hoe zit dat vanavond en vannacht?
7: Ja, vanavond blijft het overal droog en de band met bewolking en buien trekken via het oosten naar Duitsland weg. En dan volgt er een heldere nacht in provincie Flevoland met temperaturen die gaan duiken naar zo'n 8 of 9 graden. De wind neemt af en het is gewoon rustig weer vanavond en vannacht. Morgen volgt er dan een prachtige najaarsdag met heel veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken en sluierwolken die overtrekken. En temperaturen die hoog uitvallen met zo'n 17 of 18 graden. Dat is nog steeds heel zacht voor de tijd van het jaar. Want waarden tussen de 14 of 15 graden zijn eigenlijk normaal voor deze tijd van het jaar. En donderdag krijgen we dan de warmste dag van de week. En dan kan het lokaal zelfs 20 graden worden in onze provincie.
1: Zo, dat is dan weer. Dan kan je weer goed in de zon zitten in ieder geval.
7: Ja, dan kan je zeker goed in de zon zitten. Want ook donderdag schijnt de zon uitbundig. Met hooguit wat sluierwolken en wat stapelbewolking. Het blijft dan ook droog in de provincie en er staat weinig wind uit een zuidwestelijke richting. Dus al met al krijgen we na vandaag een aantal mooie dagen in provincie Flevoland met veel zonneschijn en hoge temperaturen.
1: Kijk, dat is heel fijn. Richting het weekend, blijft die zon hangen of niet?
7: Ja, er komt wel geleidelijk wat verandering. Want vanaf vrijdag draait de wind naar een noordelijke richting en die voert ook wat minder warme lucht aan. Vrijdag is het een groot gedeelte van de dag nog wel mooi weer, met veel ruimte voor de zon. Later in de middag raakt het dan bewolkt vanuit het noorden en trekt er ook een nieuwe storing over. Temperaturen vallen dan wat lager uit met zo'n 16 tot 17 graden. In het weekend is het dan wel weer wat droger. Misschien een enkele bui op de zaterdagochtend, maar voor de rest is het droog. Geregeld ruimte voor de zon en temperaturen die wat lager uitvallen met zo'n 14 of 15 graden. Maar dat is nog steeds wel prima voor de tijd van het jaar, denk ik.
1: Nou, ik ben er in ieder geval blij mee. Floris Lafebert van Weerplaza, dankjewel.
7: Graag gedaan.
0: Zometeen dan hebben we het over nieuwszaken van buiten deze provincie. Nou ja, geldt hier ook, hè? Die Albert Heijn.
1: Ja.
0: Is dat toch aan de hand?
1: Ja, geen idee. En ze willen er niet echt een open boek over
0: doen. Nee. Maar leidt mogelijk wel, die grote storing, want daar hebben we het over, tot lege schappen. Je hoort er zo meer over na de Van Young Cannibals.

0: She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. Het is zo'n beetje 10 minuten voor 7:30.
1: En dat betekent tijd voor nieuws buiten de regio. Beveiligingsexperts denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. De supermarkt heeft sinds eergisteren een grote storing. De supermarkt wil niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen. Maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen wel dat er meer aan de hand is.
2: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
1: Ja, door de storing zijn er in sommige winkels van Albert Heijn lege schappen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker.
0: Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een bekend probleem waar ook al jaren kritiek over is. Nu trekt Veilig Thuis zelf aan de bel. Volgens het meldpunt is de situatie niet meer houdbaar.
3: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
0: Vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen. Die moeten binnen 5 dagen worden opgepakt. Dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Er zijn tientallen miljoenen euro's nodig. Dat was een kort overzicht van wat zaken van buiten deze provincie.

0: jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar en help Flevoland op weg.

0: wonen.nl.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Vanuit het hele land komen vogelaars naar Rutten om de zeldzame dunsnavelnotenkraker te fotograferen. Gewapend met verrekijkers en camera's met telelenzen proberen ze een glimp van de vogel op te vangen. Zo ook deze vrouw uit IJmuiden.
5: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels. Dus ik was al 1,5 uur onderweg. Ik dacht, wat zal ik doen? Maar ik wilde hem zo graag zien. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
4: Een documentaire over het surfdrama in Scheveningen op 11 mei 2020... is afgelopen weekend in Den Haag in première gegaan. Centraal staat het verhaal van de 38-jarige Sander Dikken uit Dronten. Hij kwam met 4 andere ervaren surfers om het leven door plotseling opkomend schuim op zee. Roel Wijngaarts de Meij deed het camerawerk en de montage.
5: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is...
4: En die zal ik nu laten horen voor je.
6: De documentaire gaat eigenlijk over rouw en verliesverwerking. Dat is het belangrijkste onderwerp van de documentaire. Dat was niet makkelijk. Het is een beladen onderwerp. Veel gezinnen willen er eigenlijk niet meer over praten. Want het is ja, te zwaar. Mensen willen het graag afgerond hebben en houden het daarbij. Gelukkig wilde de familie Dikke voor ons het verhaal nog een keertje vertellen. En hebben we met hen de grootste opnames kunnen maken.
4: Bij voetbalclub Unicum in Lelystad zijn sinds deze maand geluidsinstallaties, luide muziek, vuurwerk, fakkels en ook trommels verboden vanwege geluidsoverlast. Maar tijdens de eerste thuiswedstrijd begin deze maand wilden supporters van de harde kern meteen een fakkeloptocht door de buurt. Omwonenden vonden de actie intimiderend. De vicevoorzitter van de club riep supporters op om vooral rustig te blijven. Meer nieuws op web en app.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag een bewolkte dag in de provincie en af en toe valt er een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Verder gaat het later op de dag wat harder regenen in de provincie als er een zogenaamd front overtrekt. Het is wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variërend tussen de 17 en 19 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. En na de passage van die regenzone draait de wind naar het westen. Vanavond trekt de bewolking en regen naar het oosten weg en volgt er een heldere avond en nacht met een enkele nevel- of mistbank.
4: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband 4 minuten. Op de A6 Joure Emmeloord tussen Joure en Emmeloord is de afgesloten afrit als gevolg van een ongeval. Op de A9 Diemen Amstelveen tussen Diemen en Amsterdam Zuidoost als gevolg van een ongeval op de linker rijstrook. Die is dus afgesloten. En de A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lulette 9 minuten. Dan de A28 Zwolle Amersfoort tussen knooppunt Harderwijk Zuid en knooppunt Hoevelaken 13 minuten. En dan de laatste de N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen sta je 4 minuten stil. Zometeen gaan we naar de documentaire Schuim. Die is afgelopen weekend in première te gegaan. En het gaat over de 38-jarige Sander Dikke uit Dronten, die helaas is omgekomen bij een surfongeval.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Rosanna van Toto, het is 8:09.
1: De documentaire Schuim is dit weekend in première gegaan. Het verhaal gaat over het surfdrama op Scheveningen in mei 2020. De 38-jarige Sander Dikke uit Dronten staat centraal.
0: Hij en 4 andere ervaren surfers kwamen om het leven door plotseling opkomend schuim op zee. De documentaire is van Bart Grimbergen en Hans Mors. En Roel Wijngaard de Meij deed het camerawerk en de montage. En we spraken met hem.
2: De documentaire gaat eigenlijk over rouw en verliesverwerking. Dat is het belangrijkste onderwerp van de documentaire. Dat was niet makkelijk. Het is een beladen onderwerp. Veel gezinnen willen er eigenlijk niet meer over praten. Want het is te zwaar. Mensen willen het graag afgerond hebben en houden het daarbij. Gelukkig wilde de familie Dikke voor ons het verhaal nog een keertje vertellen. En hebben we met hen de grootste opnames kunnen maken.
3: Maar toen zei ik onderweg, ik kreeg zo'n gek gevoel. Ik zei, Jan, we zijn hem kwijt.
4: Je wil gewoon niet dat ze de naam van mijn broer uitspraken.
5: En ze zegt van, Joris, het is Sander.
6: De documentairemakers spraken familie en vrienden van Sander Dikken. En ook de hulpverleners.
7: Ik denk, 3-4 seconden hadden we hem aan boord. Ik ben over hem heen gaan liggen. Ik heb 1 hand eronderdoor gedaan en 1 hand erboven en mezelf vastgehouden. En op dat moment werden we gepakt door die golf.
2: Het was een jongen die opgegroeid is in Dronten. Zijn familie woont er deels ook nog, zijn ouders. Hij was helemaal surfgek. Helemaal gek van het surfen. Hij kon al ontzettend goed surfen. Hij kon ontzettend goed zwemmen. Is verhuisd naar Scheveningen om te kunnen surfen. En heeft daar het vak gewoon heel erg geleerd. Hij was bezig om zijn leven zo in te richten dat hij 5 maanden per jaar kon werken. De rest kon rondreizen met zijn surfplank om te genieten van de golven. Lekker te spelen in het water. Het was een hele kundige, vakkundige, goede surfer. En hij werd echt overvallen door wat er gebeurde die 11 mei.
3: Ik weet dat iemand mij vertelde dat Sander dus gestikt is. En dat sneller ging dan verdrinken. En toen vroeg ik, hoe lang duurt dat dan? En toen zei hij 15 tot 20 seconden.
2: Het is 3 tot 4 meter hoog, dat schuim. Dus ja, ze hebben het daarvoor nog niet zo vaak op die manier gezien. En daarna hebben ze het ook nauwelijks meer meegemaakt. Zeker niet zo hoog als toen.
3: Hij is nog heel dicht bij mij. Dat maakt het voor mij ook vaak een beetje lastig om te beseffen dat hij dood is. Ik voel hem nog gewoon.
2: Een van de dingen die ze motiveerde om mee te doen aan deze documentaire was toch wel om andere mensen met rouw ook te laten zien hoe rouw is. Want rouw is heel persoonlijk. Rouw heeft te maken met jouw eigen emoties. En in deze documentaire zul je ook zien dat 3 mensen, 4 mensen... Die hetzelfde verlies aan het verwerken zijn, totaal op een andere manier dat verwerken. Zelfs zo erg dat ze niet de hulp bij elkaar konden vinden. Ze hadden zoveel verdriet dat ze geen ruimte meer hadden voor het verdriet van hun gezinslid. Dat is het verhaal wilden ze toch ook wel heel graag vertellen aan mensen die ook te maken hebben met verlies.
1: Roel Wijngaard de Mooi, in gesprek met verslaggever Roger Dankerlui. De documentaire Schuim is te zien in verschillende Haagse bioscopen en begin volgend jaar op tv bij de collega's van Omroep West.

0: Coming out, sister. Am I the same girl? 8:10.
1: Ja, we gaan kijken wat we gisteren wellicht gemist hebben op radio en tv. In Paul en de Wit ging het over de speech van de hoogste NAVO-militair Alexis Grinkiewicz. Daarin legde hij in klare taal uit wat de overwinningsstrategie van de NAVO inhoudt. Als er een aanval komt, dan zal de NAVO 3 dingen doen. De vijand blokkeren, verzwakken en uiteindelijk breken. Voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Umm vertelde aan wie de speech was gericht.
2: Natuurlijk was de boodschap voor iedereen duidelijk, was voor de Russen. Begin niet met ons. Maar de boodschap was ook heel nadrukkelijk naar de Europese bevolking, waarvan hij zegt van, er is geen oorlog aanstaande en mocht die toch komen, dan kunnen we hem aan.
1: Na afloop van de speech was er geen sprake van grote opluchting. Hoewel de Amerikaan Grinkiewicz de hoogste militair van de NAVO is, moet hij zich ook verhouden tot zijn president Donald Trump.
2: Trump, die dieseldeal, terwijl er onderhandelingen waren met de Oekraïners en de Amerikanen, ja, samen, daar voor 2 dagen gepland, maar die werden gelijk afgekapt.
3: Ja.
2: Ja, dus hij heeft iedereen verrast. Bij die gesprekken zaten ook vertegenwoordigers van de EU, de NAVO, Frankrijk, Duitsland, Engeland. Allemaal geschoffeerd dus. En een dag later heeft hij een, ik denk, door Washington gesanctioneerde toespraak hier gehouden van, we zijn allemaal dikke vrienden en we kunnen het allemaal aan.
0: In de documentaire Jelte's Legacy ging het over het jongetje Jelte. In 2024 werd hij als 5-jarige het gezicht van de radioactie 3FM Serious Request. Jelte leed aan een metabole ziekte en overleed in juni van dit jaar. Omdat zijn ouders al vroeg wisten dat Jelte niet oud zou worden, besloten ze om zijn verjaardag niet ieder jaar, maar iedere maand te vieren.
4: Jelte die wordt wakker en dan hebben wij beneden de slingers opgehangen. Noemt hij vlaggen. En dan komt hij binnen en dan ziet hij papa, papa, mama, vlaggen, vlaggen. Nou, dat zijn voor hem prachtige momenten en daarmee voor ons ook.
0: In de documentaire is te zien dat Jelte's moeder zijn levenslust bewonderde.
5: Je merkt ook aan hem dat hij het leven heel erg neemt zoals het is. En ergens wijst hij ons daar ook heel erg de weg in. Dus als je vraagt hoe gaat het met Jelte, ik denk dat het met Jelte zelf goed gaat. Dat hij blij is, dat hij nog kwaliteit van leven heeft. Dat hij ook het grootste gedeelte van de dag vrolijk is en dat vooral zijn fysieke lichaam is dat heel erg kapot gaat.
1: In Langs de Lijn en Omstreken vertelde de Nederlandse priester Antoine Baudard over zijn nieuwe aanstelling. Hij is door de paus benoemd tot zijn kapelaan, een eretitel, en daarmee is hij nu monseigneur. De titel kreeg hij voor zijn verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
6: Dat betekent dus dat je meer nog verbonden bent met de paus zelf. En dat vind ik eigenlijk ook een compliment. Dat betekent als een kwestie van vertrouwen. En ik bedoel, ik hoef er niks meer voor te doen. Ik moet gewoon doen wat ik al doe. Dat betekent, ik speel de baas in de Nederlandse kerk in Rome. Ja, ik probeer daar dienst bij mij op te stellen. En ik schrijf voort. Ik treed ook nog steeds op zo in de media en zo. Dat is een beetje mijn taak.
1: Ja, en bij die nieuwe titel hoort ook andere kleding.
6: Je hebt een zwarte tocht met rode knopen en met een paarse singulum. Dus een single om je heen. Nou, dat staat buitengewoon 30, maar dat moet ik allemaal nog aanschaffen. Want ik dacht, laat ik eerst deze dag maar even afwachten.
1: Ja, dat was gisteravond op radio en tv.
0: Dit zijn de Dixies Midnight Drummers. Come on, Eileen.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, we hebben hem op de foto, dus Zella, het is toch een geluksmomentje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Gewoon zo genieten van een vogel erop zetten, hoe?
0: En dit is ook Flevoland.
1: Oh, geweldig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
8: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 8 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
12: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
11: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
13: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
11: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de ANWB Verkeersinformatie. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baarn en Naarden sta je 6 minuten stil. Bij Joure en Emmeloord is een afgesloten afrit als gevolg van een ongeval. En bij Diemen Amstelveen is er een linker rijstrook afgesloten, ook als gevolg van een ongeval. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 11 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen knooppunt Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken 23 minuten vertraging. Zwolle-Emmeloord, de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 9 minuten. En de laatste, de N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 4 minuten. Ja, en hij is al bij ons in de studio aangeschoven. Onze communicatiedeskundige Wouter de Vries is zometeen bij ons in de studio. We hebben het onder andere over de landelijke campagne om vuurwerk. En de provincie maakt zich ook nog ergens te zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. En daarom moet er gewerkt worden aan calamiteitsplannen. Maar ja, hoe communiceer je zoiets? Dat horen we zometeen van Wouter.
15: Ja, ik ben vooral ook heel benieuwd naar dat vuurwerk dat is ingeleverd. Hè, want dat mag natuurlijk niet meer afgestoken worden. Ook niet met de komende jaarwisseling. Ja, hoe nuttig was nou heel die campagne eigenlijk?
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkamer op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Hey Raymond!
24: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op reumanwaterontharders.nl.
25: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
26: Hey Raymond!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: so clear. Upside Down van Jack Johnson. Het is 8:10. Goedemorgen.
1: Onze communicatiedeskundige Wouter de Vries laat vanochtend zijn licht schijnen over actuele zaken. En we beginnen met de landelijke campagne om vuurwerk in te leveren.
0: Ja, dat is, okay. Daar gaan we het inderdaad over hebben. Maar Wouter die zit nog helemaal vol van zijn laatste avontuur. Ja. Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt net foto's laten zien. Je hebt oog in oog gestaan met gorilla's in Oeganda.
2: Ja, in het zuidwesten van Oeganda heb je nog berggorilla's. Ik ben met pensioen en ik dacht, ik geef mezelf eens een fantastisch mooi cadeau.
0: Nou.
2: Mooie reis naar de berggorilla's in Oeganda.
0: En dat was flink klimmen en klauteren.
2: Ja.
0: En toen, dan sta je voor het eerst oog in oog met zo'n enorm beest.
2: Ja, je kan ze geen eens zelf vinden hoor. Dat is onmogelijk.
0: Nee, dus je gaat met een gids natuurlijk.
2: Daar heb je gidsen voor nodig. Je mag ook alleen maar bij ze in de buurt komen met een gids.
0: Ja.
2: En dan mag je er een uur bij zitten. Nou, de eerste 5 minuten vergeet je bijna te ademen. Want zo'n beest is ongeveer 5 keer sterker dan dat ik zelf ben.
1: En wat was de afstand van jou tot een gorilla?
2: Nou, 2 meter, denk ik. Je komt er echt heel dichtbij. En in feite zijn het hele vredelievende, goeie sukkels. Zullen. En er liepen ook baby-gorillaatjes bij. Nou, geweldig. Gewoon vertederend.
0: Ja.
2: Dat schitterend. Maar het allermooiste trouwens, dat vond ik al prachtig. Maar ik heb mezelf ook nog... Ik ben ook via Tanzania naar huis gekomen. En in Tanzania ligt de Serengeti.
0: Mm-hmm.
2: De grootste open vlakte met wild. Daar heb ik mezelf getrakteerd op een hete luchtballonvaart.
0: Oh, wow.
2: 's ochtends vroeg om 3 uur op. En dan daar naartoe. En dan die grote vlakte. En die zon kwam op en die ballon. Ik weet niet of jullie de stem van Sir Richard Attenborough kennen.
0: Zeker.
1: Ja, zeker.
2: Nou, ik stond in het ballonnetje. Ik had gewoon de tranen in mijn ogen. Hoe mooi het was.
0: Ja.
2: En ik hoorde Richard gewoon op de achtergrond zeggen: Wouter, nou moet je goed opletten. Want dit is de laatste keer dat je zoveel schoonheid ziet. Schitterend was het.
0: Fantastisch. Je straalt er helemaal van.
2: Ja, ja.
0: Nou, goed.
2: Vuurwerk in Flevoland.
0: Ja, laten we het daarover hebben. Jij hebt je persoonlijke vuurwerk gehad.
2: Ja.
0: Je hebt natuurlijk die campagne gehad. We mogen geen consumentenvuurwerk meer afsteken. Dus straks ook met de jaarwisseling niet. Nou, mensen konden nu legaal nog, zonder dat ze dan een boete kregen, dat allemaal inleveren. Nou, dat is ook gebeurd. Landelijk bijna 7700 kilo. In Flevoland viel het een beetje tegen.
2: Ja, 180.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk niet zoveel. In Almere nog niet eens 100. Was dit nou van tevoren te voorspellen dat het zo laag zou zijn? Of ligt het aan de campagne?
2: Nee, dit is wel te voorspellen. Want als je vuurwerk hebt, dan moet je wel heel bang voor de wetgeving zijn om dat in te leveren. Vrijwillig. En zeker als je jong bent, doe je dat niet. Deze maatregelen, dat is nou letterlijk wat bedoeld wordt met het spreekwoord: een druppel op een gloeiende plaat. Want ik ben eens heel even gaan rekenen. 180 kilo en 7700 kilo in heel Nederland. Toen heb ik eens even gekeken wat er de lucht in ging. Op 31 december is 130 miljoen de lucht in gegaan. En toen heb ik eens gevraagd. En illegaal kwam er 112.000 kilo binnen. Dus ongeveer het 15-voudige, dat komt al illegaal de grens over. Nou, en als je dan die 130 miljoen eens in kilootjes gooit, dan denkt ChatGPT dat ongeveer neer komt op 10 miljoen kilo. Die gaat de lucht in op de 31e. En we hebben nu 7000 kilo opgehaald. Nou, dat is een druppel op een gloeiende plaat.
0: Ja, ja,
2: dus
0: ja.
2: We hebben er nu genoeg aandacht aan het druppeltje besteed. Dus het is leuk, maar het zal er eind december veel meer omspannen of de overheid erin slaagt om die nieuwe wetgeving, dat het verboden is, om die op een ordelijke manier en op een sociale manier te handhaven. Want daar valt of staat zo'n wetgeving mee. Niet of je 2-3 maanden van tevoren een inleveractie organiseert.
0: Maar hoe iedereen ook zijn best doet, hè, want die agenten die naar buiten moeten, die doen hun stinkende best.
2: Ja.
0: Maar dit is toch niet tegenaan te handhaven?
2: Nee, als ik gewoon onze maatschappij een beetje ken, dan denk ik dat menig agent een ME-korps nodig heeft om in bepaalde straten het vuurwerk van de straat te halen.
0: Ja.
2: Nou, ga dat maar eens organiseren.
0: Ja. Zullen we het nog hebben over de gemeente Almere? Dan hebben we het over de Pride Walk. Die was afgelopen vrijdag. Dat liep in die zin uit de hand. Hè. De mensen liepen daar met een grote regenboogvlag door Almere. Mensen die daaraan meededen, die werden bespuugd, uitgescholden. Er was een nogal agressieve automobilist. De gemeente heeft in een verklaring laten weten intimidatie, bedreiging en discriminatie niet te accepteren. Nou, die verklaring kwam dan op zondag. Ja, wat vind jij? Had wel wat sneller gekund, die communicatie van de gemeente?
2: Nou, dat zeker. En ik word ook wel een beetje droevig van als je zo'n bericht leest. Hè? Want we leven in een geweldig vrij land. Er zijn weinig landen ter wereld waar je meer mag zeggen dan in dit land. Ik mag hier zelfs de koning beledigen als ik daar zin in heb. Dat ik heb er geen zin in, maar dat mag. Maar wat maakt vrijheid mensen toch ook ongelooflijk intolerant? Hè? Want het is toch waanzin dat mensen niet met een vlag door een straat mogen lopen. Waarom kunnen we elkaar niet dat beetje vrijheid gunnen? Je mag in dit land geloven wat je wil. En je mag zelfs ook niet geloven wat je wil. Dat is vrijheid. En je mag zijn wie je bent, maar je mag ook zijn wie je wilt zijn. Ja. En dan hebben we een groep mensen die dat je gaat spugen omdat iemand met een vlag rondloopt. Ja. Dan denk ik, jongen, wat heb ik een meelij met die man die spuugt. Of vrouw. Hè? Ik word soms bijna een beetje zelf intolerant van al deze intolerantie. Ik ben er hartstikke trots op om in een van de meest vrije landen te mogen wonen. Ik raad iedereen ook aan om gewoon eens door een straat te lopen. En of iemand nou links stemt of rechts, homo is of hetero, man of vrouw, zwart of wit. Zeg gewoon eens tegen iemand die er misschien wat anders uitziet dan jij. Hallo, hoe gaat het ermee? En je zult zien dat we allebei mensen zijn. Ik word er droevig van zo'n bericht.
0: Ja, nou ja, jij bent natuurlijk in Oeganda geweest. Daar word je als homo opgepakt.
2: Ja.
0: In die zin, wat jij zegt, de vrijheid hier in dit land. Laten we dat iedere dag vieren en erbij stilstaan. Ik denk dat er iets niet goed gaat in je bovenkamer als je inderdaad mensen gaat lopen bespugen.
2: Ik snap daar zelf helemaal niks van.
0: Nee, ik ook niet. Nee. Goed,
1: De provincie maakt zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. Nu zijn er de laatste tijd steeds vaker problemen met de wegen en de bruggen die aan het licht komen. En daar wordt nu gewerkt aan van calamiteitsplannen, zoals bijvoorbeeld omleidingsroutes. Ja. Dat lijkt min of meer een beetje routine, maar hoe pak je dat nou aan? Zeg maar, qua communicatiemiddelen, welke moeten ze gaan inzetten bij de provincie om nou te zorgen dat dat ook overkomt bij de inwoners?
2: Ja, het is al heel moeilijk, hè, want hier zit maar een marketeer. Hè, en jullie gaan me nu vragen stellen over een noodscenario bij bruggen en wegen. ik weet hoe Flevoland ligt. Hè. We zijn een eiland, dus het speelt hier best wel kan een rol spelen. Mm-hmm. Een eiland met 5-6 bruggen. De Ketelbrug, Stichtse Brug, Hollandse Brug, Nijkerkenbrug en de Houtripdijk onder andere. De Ketelbrug is wel eens dicht geweest. Dat is meteen ellende. Hè? Want dan kan in het noorden van Flevoland niemand naar huis. Dus ik heb AI toch ook gisteravond maar eens gevraagd van Flevoland met deze bruggen. Is dit nou gevaarlijk en moet er een noodscenario komen? Toen zei AI tegen mij dat de kans dat heel Flevoland onbereikbaar wordt, die schatten ze minimaal in. Ja. Dus dan moet er echt een ramp gebeuren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel als heel Flevoland weg is. Maar als je natuurlijk aan een bepaald deel van Flevoland woont en daar gaat de brug stuk, dan wil je natuurlijk wel weten waar je heen moet.
2: Ja, dat kan spelen, dat één van de bruggen uitvalt. Maar daar heb ik wel goed nieuws. Want minister Karremans heeft pas een brief naar de Tweede Kamer over achterstallig onderhoud van bruggen. Ja. En daar stond geen van deze bruggen op vermeld in die brief. Dus onze bruggen in Flevoland, die liggen er aardig bij. Zijn ook nog helemaal niet zo extreem oud. Hè, want de provincie zelf bestaat nog maar 50 jaar. Dus die bruggen zijn al omgebouwd, et cetera. Maar
0: het ziet er eigenlijk keurig uit. Ja, en Wouter, ik bedoel, jij komt uit Oeganda. Nee, ik ben er ook geweest. Precies. Dan hebben we hier de hotspotswegen.
2: Dan is het een biljartlaken. Ja.
0: Dus dat is een beetje klagen van wilde misschien af en toe wel.
2: Ja, zeker. Goed. Dus, nou, laat ze dat noodscenario maar eens maken. Maar ik zou er niet al te veel tijd aan besteden. Want er zijn misschien urgentere dingen. Maar...
0: Zullen we het nog even kort hebben over de stakingen?
2: Ja.
0: Buschauffeurs in streekvervoer. Ja. Vanaf volgende week gaat dat gebeuren. De vakbonden FNV en CNV die zeggen... nou ja, voorlopig maar eens één stakingsdag per week... en dan tot aan de kerst. Ja, weet je, als jij gebruik maakt van dat busvervoer... dan ben je natuurlijk niet heel blij. Ja. Gaan ze hun hand overspelen, denk je? Of denk je of...
2: Nou, ik ben een linksdenkend persoon. En ik heb altijd sympathie voor een staking, maar voor deze toch iets minder. Want als je gewoon eens naar het streekvervoer kijkt... Hè, de bonden willen een hoger loon, minder werkdruk en een oudere regeling... voor 13.000 buschauffeurs. En in die sector zie je één ding... en dat is een gruwelijk hoog ziekteverzuim. Het dubbele van Nederland. Dus dat zou kunnen komen door de werkdruk... maar het kan ook komen door andere factoren. En dat is bijvoorbeeld een chronische ontevredenheid in die sector. En als je naar het salaris kijkt, dat heb ik ook eens even nagecheckt... een ervaren chauffeur zit dik boven de 4.000 euro bruto. Dus dat is nou toch ook weer niet dat je zegt van... hier wordt massaal onderbetaald.
0: Nee.
2: Daar zit wel onregelmatigheidstoeslag in... Maar de topschaal zit op 4700 bruto. Dus ik moet je zeggen, ten aanzien van de chauffeurs in het streekvervoer... ik vind ook dat je een eigen verantwoording hebt... om je eigen werk leuk te vinden. Een werkgever kan er veel aan doen... maar op het moment dat jij gewoon in die bus stapt... Ja, en je wekkertje gaat 's ochtends vroeg... dan moet je toch ook ergens zorgen dat je misschien je eigen werk gewoon eens leuk vindt.
0: Dat je die passagiers gewoon enthousiast begroet. Ja, goedemorgen, wat fijn dat je bij mij instapt. Ja.
2: Dus ik zou eigenlijk willen dat het FNV daar eens wat aandacht aan besteedt... en ook eens zijn eigen chauffeurs aanspreekt. Want hoe kan in een sector het ziekteverzuim zo hoog liggen... waar in principe... niet al te veel fysiek werk plaatsvindt.
0: Goed zo. Nou,
2: dus ik vind het een zwaar middel om nog meer te vragen.
0: Om je punt te maken, ja. Oké. Jij gaat weer wat leuks doen, hè?
2: Ik ga weer naar de Schelling.
0: Ja, daar hebben ze geen gorilla's.
1: Nee, ik wou net zeggen, wat voor dieren hebben ze daar dat je tegen kan komen?
0: Ja. Misschien ook de dun snavelmotorkaken.
1: Ja, dat zou zo maar kunnen.
0: Wouter, dank je wel.
2: Ja, ik zie je.

0: The Passenger van Alex Warren. We gaan heel snel naar het weer.
1: Ja, het weer van Weerplaza met Floris Lafever. Floris, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, ja.
1: Ja, de regenjas kan vandaag weer uit de kast, geloof ik, hè?
2: Ja, zeker. Op dit moment valt er al een beetje lichte regen of motregen in de provincie. En dat heeft te maken met een zwak warmtefront wat momenteel passeert. En dat brengt vandaag veel bewolking en ook een beetje lichte regen met zich mee. En verder is het vanmiddag ook opvallend zacht voor de tijd van het jaar. Met temperaturen die stijgen naar zo'n 18 of lokaal zelfs 19 graden. En hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Later in de middag en aan het begin van de avond trekt er een gebiedje met wat stevige regen over. En daarachter klaart het dan vanuit het westen weer wat vaker op. Waardoor de avond dan weer overwegend droog en helder verloopt. De minima liggen vannacht tussen de 8 en 9 graden.
1: En hoe ziet het er morgen uit?
2: Ja, morgen een hele aardige dag. Flink wat ruimte voor de zon. En in de middag zien we ook wat stapelwolken. Het blijft morgen gewoon droog in provincie Flevoland. En bij een zwakke wind uit het zuiden stijgt de temperatuur naar zo'n 17 of 18 graden. Een hele aardige dag. En daar plakken we donderdag nog een dagje aan vast. Want dat wordt zelfs de warmste dag van de week met waarde richting de 20 graden. En ook dan blijft het droog met veel ruimte voor de zon.
1: Ja, het voelt dan een beetje bijna als lente, die donderdag.
2: Inderdaad, ja, een prachtige najaarsdag krijgen we dan die donderdag met hoge temperaturen. Normaliter is het zo'n 14 of 15 graden overdag en daar zitten we dan ruim boven. Vrijdag keren we wel weer terug naar een wat minder zacht weertype. Als de wind naar het noorden gaat draaien, dan wordt het zo'n 16 of 17 graden. En later op de dag stijgt dan ook de kans op wat regen. Het weekend ziet er dan weer wat stabieler en droger uit, maar wel veel minder zacht met zo'n 14 of 15 graden.
1: Nou super, dan ga ik uitkijken naar donderdag. Floris Lafever van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op

0: PrestonPalace.nl.
1: Hey, Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Met het regionieuws.
8: Vanuit het hele land komen vogelaars naar Rutten om de zeldzame dunsnavelnotenkraker te fotograferen. Gewapend met verrekijkers en camera's met telelenzen proberen ze een glimp van de vogel op te vangen. Zo ook deze vrouw uit IJmuiden.
9: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels. Dus ik was al 1,5 uur onderweg. Ik dacht, wat zal ik doen? Maar ik wilde hem zo graag zien. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
8: Een documentaire over het surfdrama in Scheveningen op 11 mei 2020 is afgelopen weekend in Den Haag in première gegaan. Centraal staat het verhaal van de 38-jarige Sander Dikken uit Dronten. Hij kwam met 4 andere ervaren surfers om het leven door plotseling opkomend schuim op zee. Roel Wijngaards de Meij deed het camerawerk en de montage.
10: De documentaire gaat eigenlijk over rouw en verliesverwerking. Dat is het belangrijkste onderwerp van de documentaire. Dat was niet makkelijk. Het is een beladen onderwerp. Veel gezinnen willen er eigenlijk niet meer over praten. Want het is ja, te zwaar. Mensen willen het graag afgerond hebben en houden het daarbij. Gelukkig wilde de familie Dikke voor ons het verhaal nog een keertje vertellen. En hebben we met hen de grootste opnames kunnen maken.
8: En je hoort er zometeen veel meer over.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is maar 4.000 hectare erbij gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar ondanks de oorlog in Iran toch groeit. Voor Nederland voorspelt het IMF een groei van 1,5%.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag een bewolkte dag in de provincie en af en toe valt er een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Verder gaat het later op de dag wat harder regenen in de provincie als er een zogenaamd front overtrekt. Het is wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variërend tussen de 17 en 19 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting en na de passage van die regenzone draait de wind naar het westen. Vanavond trekt de bewolking en regen naar het oosten weg en volgt er een heldere avond en nacht met een enkele nevel- of mistbank.
13: En dan de ANWB verkeersinformatie. Bij de afrit De Munt, die is vanuit het noorden afgesloten. Er staat namelijk een stilstaande vrachtwagen vlak bij die afrit. Daardoor is het bij de andere afrit in Emmeloord extra druk. Dus hou daar eventjes rekening mee. Bij de A9 Diemen-Amstelveen tussen Diemen en Amersfoort, Amsterdam-Zuidoost. Als gevolg van een ongeval is daar de linkerrijstrook gesloten. De A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 13 minuten. En op de A28 sta je 17 minuten stil tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst bij Zwolle en Amersfoort. Flitsers die zijn niet gemeld.

0: dancing.
1: Should be dancing van The Bee Gees. Het is 8 minuten over 8:30.
2: De documentaire Schuim is dit weekend in première gegaan. Het verhaal gaat over het surfdrama op Scheveningen in mei 2020. De 38-jarige Sander Dikke uit Dronten staat centraal.
1: Hij en 4 andere ervaren surfers kwamen om het leven door plotseling opkomend schuim op zee. De documentaire is van Bart Grimbergen en Hans Mors. En Roel Wijngaarts de Meij die deed het camerawerk en de montage.
3: De documentaire gaat eigenlijk over rouw en verliesverwerking. Dat is het belangrijkste onderwerp van de documentaire. Dat was niet makkelijk. Het is een beladen onderwerp. Veel gezinnen willen er eigenlijk niet meer over praten. Want het is ja, te zwaar. Mensen willen het graag afgerond hebben en houden het daarbij. Gelukkig wilde de familie Dikke voor ons het verhaal nog een keertje vertellen. En hebben we met hen de grootste opnames kunnen maken.
4: Voor diverse servicende problemen bij Florida Harbor.
5: Maar toen zei ik onderweg, ik kreeg zo'n gek gevoel. Ik zei, Jan, we zijn hem kwijt.
6: Je wil gewoon niet dat ze de naam van mijn broer uitspraken.
7: En ze zegt van, maar Joris, het is Sander.
8: De documentairemakers spraken familie en vrienden van Sander Dikken. En ook de hulpverleners.
9: Ik denk 3-4 seconden hadden we hem aan boord. Ik ben over me heen gaan liggen. Ik heb 1 hand eronderdoor gedaan en 1 hand erboven en mezelf vastgehouden. En op dat moment werden we gepakt door die golf.
3: Het was een jongen die opgegroeid is in Dronten. Zijn familie woont er deels ook nog, zijn ouders. Hij was helemaal surfgek. Helemaal gek van het surfen. Hij kon al ontzettend goed surfen. Hij kon ontzettend goed zwemmen. Is verhuisd naar Scheveningen om te kunnen surfen. En heeft daar het vak gewoon heel erg geleerd. Hij was bezig om zijn leven zo in te richten dat hij 5 maanden per jaar kon werken. De rest kon rondreizen met zijn surfplank om te genieten van de golven. Lekker te spelen in het water. Het was een hele kundige, vakkundige, goede surfer. En hij werd echt overvallen door wat er gebeurde die 11 mei.
5: Ik weet dat iemand mij vertelde dat Sander dus gestikt is. En dat dat sneller ging dan verdrinken. En toen vroeg ik, hoe lang duurt dat dan? En toen zei hij 15 tot 20 seconden.
3: Dus 3 tot 4 meter hoog, dat schuim. Dus ja, ze hebben het daarvoor nog niet zo vaak op die manier gezien. En daarna hebben ze het ook nauwelijks meer meegemaakt. Zeker niet zo hoog als toen.
5: Hij is nog heel dicht bij mij. Dat maakt het voor mij ook vaak een beetje lastig om te beseffen dat hij dood is. Ik voel hem nog gewoon.
3: Een van de dingen die ze motiveerde om mee te doen aan deze documentaire was toch wel om andere mensen met rouw ook te laten zien hoe rouw is. Want rouw is heel persoonlijk. Rouw heeft te maken met jouw eigen emoties. En in deze documentaire zul je ook zien dat 3 mensen, 4 mensen... die hetzelfde verlies aan het verwerken zijn, totaal op een andere manier dat verwerken. Zelfs zo erg dat ze niet de hulp bij elkaar konden vinden. Ze hadden zoveel verdriet dat ze geen ruimte meer hadden voor het verdriet van hun gezinslid. Dat is het verhaal wilden ze toch ook wel heel graag vertellen aan mensen die ook te maken hebben met verlies.
2: Roel Wijngaarts de Meij in gesprek met verslaggever Roger Dankerlui. Het documentaire Schuim is te zien in verschillende Haagse bioscopen en begin volgend jaar op tv bij de collega's van Omroep West.

0: heerlijk, hè, Norah Jones, Don't Know Why.
1: Ja, het past heerlijk bij dit weer ook een beetje. Dat regenachtige en zo, dan kun je lekker eigenlijk onder een kleedje willen wegduiken.
0: Nou, vind ik mooi gezegd, ja.
1: Ja, dan gaan we naar gisteravond gemist, wellicht op tv en op radio. In Paul en de Wit ging het over de speech van de hoogste NAVO-militair. Dat valt anders als HAVO. De NAVO-militair Alexis Grinkiewicz.
0: Sommige docenten, hè?
1: Ja, daarin legt hij in klare taal uit wat de overwinningsstrategie van de NAVO inhoudt. Als er een aanval komt, zal de NAVO 3 dingen doen. De vijand blokkeren, verzwakken en uiteindelijk breken. Voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Umm vertelde aan wie de speech was gericht.
2: Natuurlijk was de boodschap voor iedereen duidelijk, was voor de Russen. Hè. Begin niet met ons. Maar de boodschap was ook heel nadrukkelijk naar de Europese bevolking. Waarvan hij zegt van, er is geen oorlog aanstaande. En mocht die toch komen, dan kunnen we hem aan.
1: Na afloop van de speech was er geen sprake van grote opluchting. Hoewel de Amerikaan Grinkiewicz de hoogste militair is van de NAVO, moet hij zich ook verhouden tot zijn president, Donald Trump.
2: Trump, die komt met die dieseldeal, terwijl er onderhandelingen waren met de Oekraïners en de Amerikanen, ja, samen, daar voor 2 dagen gepland, maar die werden gelijk afgekapt.
3: Ja.
2: Ja, dus hij heeft iedereen verrast. Bij die gesprekken zaten ook vertegenwoordigers van de EU, de NAVO, Frankrijk, Duitsland, Engeland. Allemaal geschoffeerd dus. En een dag later heeft hij een, ik denk, door Washington gesanctioneerde toespraak hier gehouden van, we zijn allemaal dikke vrienden en we kunnen het allemaal aan.
0: In de documentaire Jelte's Legacy ging het over het jongetje Jelte. In 2024 werd hij als 5-jarige het gezicht van de radioactie 3FM Serious Request. Jelte leed aan een metabole ziekte en overleed in juni van dit jaar. En omdat zijn ouders al vroeg wisten dat Jelte niet oud zou worden, besloten ze om zijn verjaardag niet ieder jaar, maar iedere maand te vieren.
4: Jelte die wordt wakker en dan hebben wij beneden de slingers opgehangen. Noemt hij vlaggen. En dan komt hij binnen en dan ziet hij papa, papa, mama, vlaggen, vlaggen. Nou, dat zijn voor hem prachtige momenten en daarmee voor ons ook.
0: In de documentaire is te zien dat Jeltes moeder zijn levenslust bewonderde.
5: Je merkt ook aan hem dat hij het leven heel erg neemt zoals het is. En ergens wijst hij ons daar ook heel erg de weg in. Dus als je vraagt hoe gaat het met Jelte, ik denk dat het met Jelte zelf goed gaat. Dat hij blij is, dat hij nog kwaliteit van leven heeft. Dat hij ook het grootste gedeelte van de dag vrolijk is. En dat het vooral zijn fysieke lichaam is dat heel erg kapot gaat.
0: Ja. En dat was gisteravond op radio en tv. Het is nu 9:09. Dat betekent dat we voor nu aan het eind zijn gekomen van Flevoland is wakker. Morgenochtend zijn we natuurlijk weer vanaf 6:00.
1: Zeker, jij gaat nog eventjes een uurtje door met fijne muziek?
0: Ja, zeker. Ik heb weer heel wat lekkers klaarstaan. En je weet het, een verzoekje kun je doorgeven via de app. Gisteren kreeg ik ook nog wel wat leuke dingen binnen. Ja, misschien nog wel meer moois wat bij dit weer past. Dat is Shocking Blue.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, we hebben hem op de foto, dus Stella, het is toch een geluksmomentje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Gewoon zo genieten van een vogel erop zetten, hoe?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, geweldig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
11: Om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
10: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
12: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
10: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Nog problemen op de A9, Diemen-Amstelveen. Tussen Diemen en Amsterdam-Zuidoost is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook is daar dicht. En dat zorgt voor aardig wat oponthoud op dit moment op die A9. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Daar is het zo'n 10 minuten stilstaan. Ruim 5 minuten oponthoud op de A28, Zwolle-Amersfoort. Dat is tussen Strand Nulde en Amersfoort de Vathorst. En ook op die A28, maar dan tussen Nijkerk en Amersfoort. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment, geen flitsers. En zometeen in Flevoland Muziekland duiken we de geschiedenis in. Vieren we een feestje en maken we ook nog een uitstapje naar Boston.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Hey Raymond!
16: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
17: Hey,
18: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
21: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
22: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
23: & Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
24: Met Jolien Dalstra.

Stella Lefty, Boston, en daarvoor hoorde je My Time at History. 9:10 is het Flevoland Muziekland. Eerste uurtje op deze, nou, een beetje iets wat druilerige dinsdag is het. Ja, maar goed, daar hoort heel veel vrolijke, fijne muziek voor je bij. Misschien zat je erop te wachten. Het jubileumconcert van John West. Dat zou in december zijn, maar het gaat niet door. Ja, het is een beetje sneu. Zeker voor hem natuurlijk. De zanger en de organisatie van het concert die hebben dit inmiddels laten weten. John West zou op 19 december zijn 20-jarig jubileum vieren. Maar ja, helaas, daar gaat een streep door. Heeft te maken met het eerder afgelaste concert van René Vroeger. Dat zou op 18 december zijn. En ja, dat werd eigenlijk als één pakketje verkocht, zeg maar. Vroeger die annuleerde trouwens zijn show vanwege zijn gezondheid. En beide concerten, ja, waren opgezet, ik zei het al, als een gecombineerde productie, legt de organisatie uit. Dus ja, ze zeiden, dat kunnen we niet uit elkaar gaan trekken. Dat gaat gewoon organisatorisch gezien niet. Ja, dat is ontzettend sneu natuurlijk, vooral voor John West. Hij zegt, ja, 20 jaar artiest zijn en dat dan mogen vieren in Rotterdam. Ahoy was voor mij een droom. Ik keek er enorm naar uit om met mijn familie, muzikale vrienden en het publiek een onvergetelijke avond te beleven. Ja, dat de show nu niet door kan gaan, dat is bijzonder pijnlijk. Nou, er wordt nog wel gekeken of het mogelijk is om het jubileum van John West, ja, later dan alsnog groots te vieren. Zou toch mooi zijn, hè? Zeker als je een groot fan van hem bent. Maar ja, tot die tijd, ja, dan draaien wij toch zijn muziek. Deze bijvoorbeeld, samen met Numidia. Habibi.

Slingers ophangen met Kool & The Gang Celebration. Misschien heb jij thuis wel een feestje te vieren. Nou, laat het dan vooral weten. En misschien heb je daar ook wel een leuk muziekje bij wat ik voor je kan draaien. Eerst maar eens even naar Kiek. Twee foto's komen voor je in beeld om mee te puzzelen. Nou, die vraag. Wat is er weggepikt? Net even veranderd, toegevoegd. Weggehaald, ja, noem het maar op. Er zijn best wel wat opties. Twee foto's van het burgemeestersontbijt in Lelystad. Leerlingen van groep 8 van de Sluis in Lelystad. Die ontvingen de burgemeester, Mieke Baltus, voor een ontbijtje en een goed gesprek. Ja, die babbelden gezellig met elkaar. Ja, dan ligt er natuurlijk van alles op tafel, hè. Broodjes, en er staat daar melk. Volgens mij zie ik ook tomaatjes en van die lekkere kaasjes. Ook wat ouders zijn aangeschoven. Wat is hier het verschil? Kun je het ontdekken? Geef het dan door. Voor 11 heb je de tijd. Tot 11 uur heb je de tijd om het door te geven. En als je dat doet, ja, ook deze dinsdag, leuke prijzen.

0: beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb.

0: Project en geschikt vind je op randstad.nl/direct.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Vanuit het hele land komen vogelaars naar Rutten om de zeldzame dunsnavelnotenkraker te fotograferen. Gewapend met verrekijkers en camera's met telelensen proberen ze een glimp van de vogel op te vangen. Zo ook deze vrouw uit IJmuiden.
3: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels. Dus ik was al 1,5 uur onderweg. Ik dacht, wat zal ik doen? Maar ik wilde hem zo graag zien. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
2: De buitenhoutse dreef in Almere Buiten is morgen en overmorgen tussen 9:00 ochtends en 3:00 middags dicht tussen de Tussenring en de Trekweg. Vanaf vrijdag wordt er ruim 1 week gewerkt tussen de Trekweg en de Evenaar. Daar komen vangrails. Tijdens het werk blijft daar 1 rijstrook open. Meer nieuws op web en app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. In Duitsland zijn 2 mensen opgepakt die verdacht worden van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. De Poolse premier Tusk gaat ervan uit dat Rusland achter het incident zit. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag een bewolkte dag in de provincie en af en toe valt er een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Verder gaat het later op de dag wat harder regenen in de provincie als er een zogenaamd front overtrekt. Het is wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variërend tussen de 17 en 19 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. En na de passage van die regenzone draait de wind naar het westen. Vanavond trekt de bewolking en regen naar het oosten weg en volgt er een heldere avond en nacht met een enkele nevel- of mistbank.
2: Nog een klein beetje vertraging op de A9, Diemen-Amstelveen. Tussen Diemen en Amsterdam-Zuidoost is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar 10 minuten vertraging, betekent dat daar. En zometeen ga ik je mee terugnemen naar het jaar 2001. Goedemorgen.

Neem je mee terug naar het jaar 2001. Dat weet je vast nog wel. Het jaar van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten. 11 september. Het nummer Overcome is daar nou echt onlosmakelijk mee verbonden. Dat was al voor die aanslagen opgenomen, dat nummer. Maar veel Amerikaanse radio- en tv-zenders die gebruikten het nummer onder hun echt indrukwekkende beeldverslagen van Ground Zero. In Nederland werd het ook een gigantische hit, Overcome. Ja, het werd eigenlijk het symbool van troost en van hoop.

Dan maar de nieuwe van Sven Cellier. 12:12 is het. Ik ga zo langzamerhand maar eens wat spullen inpakken hier. Plaatsmaken voor Arnoud. Die gaat het tweede deel van Flevoland Muziekland voor je verzorgen. Ik wens jou een fantastisch fijne dinsdag. Maak er wat moois van, hè.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, we hebben hem op de foto, dus het is toch een geluksmomentje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Gewoon zo genieten van een vogel erop zetten. Hoe?
0: En dit is ook Flevoland.
1: Oh, geweldig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike.
4: Dit is het nieuws op Urk FM.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Nieuws op Urk FM.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte man van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM houden.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: RIVM.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en een van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: en een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt, dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.

Als in een droom zie ik het strand langs de eindeloze zee. In het zand een dubbel voetspoor. Het spoor van mijn leven en de voetstappen van de Heer, die in de steeds wisselende situaties dichtbij me is. Tot het begin van die donkere tijd, toen mijn wereld scheen in te storten. Dan blijft slechts één spoor over. Heer, waar was u toen ik u zo nodig had? Waarom liet u me toen in de steek? Kijk eens goed, die voetstappen zijn er jou niet. In die moeilijke tijd was ik het.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
2: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. Maar in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
1: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
3: Voetbal speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. En dat is de essentie van het spelletje voetbal.
1: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij 1 graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: En ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.

voor de koorleider van de Korachieten. Op de wijs van de jonge vrouwen. Een lied. God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier, wijd vertakt, verblijft de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt hij oorlogen uit. Bogen breekt hij. Lansen verbrijzelt hij. Wagens verbrandt hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken. Verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

in mij vormen als geen tegenslag mij raakt? Hoe leer ik volharden als alles voor de wind gaat? En hoe leer ik tevredenheid als ik zomaar alles krijg? Hoe kan ik overwinnen als ik niets ken van de strijd?

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141